zelfs mooi als je kwaad is. Jouw wangen wordt zo rooi als jij mij laat proberen verstaan. Voor jou is het belangrijk dat ik jou uit recht zal worden. Als ik met jou op wil maken.

0: En te kijken naar internationale dag, het is virus. Onder andere vandaag is dit I love my feet day. Hou je van je voeten? Kijk je daarom zo nou en dan nog, is hulle nog daar, het jy nog al 5 tone? Hoe gaan het met die haakskeen? Je weet, geef jou voeten een beetje aandacht man. Jy is lief vir hulle. Hulle hou jou reg op, hulle. Vat jou plekke, een. Dit is ook dan vandag internationale swart kat dag vandag. En nie die grondboontjie botter nie, die regte echte swart kat dag vandag. Dit is ook dan baby boomers recognition day. Baie dankie baby boomers vir al die baby booming wat julle gedoen het. En dan is dit ook vandag internationale thrift shop day. So hulle sê, so recycle your wardrobe by donating clothes and stuff you don't use or wear. And buying something used at a thrift shop for some cheap, sustainable shopping, daar sê. So ja, kleren wat mense vir al min gedra het, joh, ek gaan so nou na die winkels en ek love it, om daar vir my ietsiekie speciaals en anders te gaan kry. Dit is dan die internationale dag, wat ons vier maak een van die, jou, eie.
1: Jou nummer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Dennis Adam met hulle hoogtevrees, voor dit was het Sweet But Psycho van Ava Max. Denk jy aan om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, a trade-in assist, kan jy tot extra 30.000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuig op hulle webtuiste of besoek hulle na jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voor.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: Johan van der Merwe met Vas aan my. En voordat het jy geluister na die klassieke nommerkie Jennifer Rush, Ring of Ice. Nee, hartelike goeiemorgen, welkom bij jou maandag. Jy is aan de skakel bij SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. En ek gesels ook so'n bietjie later met Paul Hudsonburg van ProTech. En ek gaan jou so hier net na 10 vertel waar ek en Paul gaan gesels. En ons gesels so net na 11 vanoggend. Terug naar die muziek, Pieter Markato, volgende met As Jy Vra.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: met ek en jy.
1: Maandagmiddag jy is op SFM. Rik is nou bietjie tyd is daar een getitel. Die kans raak al hoe skraler dat een van die groot Uniese Karibeker spanne in die uitspeelrondes van die jaar se reeks gaan speel. En dit het dan gevolg nadat die Bloubulle, Goue Leeu, Storms 23 en die Haie 15-tal almal in naweek geklop is. Die Tsitas het gister op Loftusversveld die Bulle 62-52 geklop. Pumas het die Storms 23 met 29-7 uit die pad gevee en vrijdag aan het die Boland Cavaliers in die Milpark Stadion die goeie Goue Leeu's 36-29 getroef, terwyl Griquas in Kimberley oorwinning van 55-21 oor die Haie tal behaal het. En met nog 2 rondes oor, voor die halfeindrondes loop Griquas en die Tsitas saam voor met 21 punte, gevolg deur die Pumas 17 punte, Boland Cavaliers 16 punte, Goue Leeu's 13, Stormers 11, Haie 10 en Bloubulle 4 punte. So sogenaamde kleintjies, hulle gee dan die grootes bloedneus.
2: Jou streekstasie is

0: Blye groot refer hierdie van Cheryl Crow, All I Wanna Do. Verjaarsgeboodskap wat ek vroeger moes gelees het, is geluk Henkie van Rensburg van Mosselbaai met jou verjaarsdag, mooi dag en jaar. Dit kom van Johan en Alba Botha.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

0: motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stofveders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings.

0: One Republic vanmiddag vir jou. Ek sien daar in België se wêreld is daai enorme veldbrand wat woed daar. Meer as 3000 hektaar is reeds vernietig en meer as 250 nooddienspersoneellede probeer dan steeds die vlamme onder beheer kry. En die brand het selfs nader aan die Duitse grens ook beweeg. België se koning Philip het vandag die noodsentrum besoek. Intussen word ander dele van Europa, waaronder Frankryk, Spanje, Portugal, Griekenland, Kroasie, ook deur ernstige veldbrande geteister. Hier is musiek van Surilda.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

voor my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sakkies oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kudders van jou lyf.

0: Sernay met jy is die een in die eerste uur van ons maandag aan sport saamkeer meer oor Scotty ploeg met sy teenstanders dan ook Spies bly skerp tussen die duisende fikse deelnemers en dan Argentyn vier grootse sege van loopbaan tussen die eenvoudig net die beste in musiek hier op 90.1 104.1
1: jou nommer 1 stasie kus langs en in die Oudtshoorn omgewing
2: SFM
3: Nothing I can't sleep.

Toe sy huis toe was net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het. Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevraag.

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.

0: Dis uur 2 met Nadine Eindeloos wat die muziek afgeskop het. Jy kan uitsien na Amy McDonald, Albert de Wet en ook muziek van Johanita du Plessis. Maar nou eers, saam met Elvis, sy seun.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Zan Sonnekes bring ons by die laaste uur van ons maandag aan sport saamkeer met my en Rico Aries, waar ons fokus op plaaslike sport. Nou eers musiek van Gerard Stein.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Ons kyk gou na die uitslae van die SVD Superliga A top 8 van die afgelope naweek. Crusaders het gespeel teen Evergreens en Evergreens wen Crusaders 31-26. Barbarians het gespeel teen Heidelberg. Barbarians wen op hulle tuiste 60 teenoor Heidelberg se 12. Silverstars het teen Groot Brak gespeel. Silverstars het daardie wedstrijd gewen 27 teenoor Groot Brak se 22.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek. So nice.

0: Dis Arno Jordaan met altyd. Kom ons kyk na die SVD Superliga A top 8 se tabel. Barbarians lê heel eerste met 49 punte, gevolg deur Groot Brak tweede met 45 punte. Evergreens derde lê ook op 45 punte. Bridgeton vierde op 43 punte. Vyfde plek behoort aan Silver Stars op 29 punte. Sesde Heidelberg op 25 punte. Crusaders 7de 24 punte en Progress heel laaste 8ste met 17 punte. En kom ons kyk na die naweek se SVD Superliga A top 8 wedstryde. Crusaders gaan speel teen Silver Stars hier in Park Dean en George. Heidelberg teen Groot Brak, Heidelberg wat tuis speel daar. Progress teen Barbarians hier op Rosemont, Evergreens teen Bridgeton hier in Pakkelsdorp.
1: 90.1 104.1 SFM.